sencillo, sensible. Vergap nie was is Jesus, kas beter mooi, kwets hoe jou leef verarwet. Be ila wat ten hulle stand. Kaar moor muziek, kaar spirit gemeen, te benakara, skitotaga. Nakara. Mulmaat.